0: En Katrien heert Austria Forgading. En aber wij tot Tetenbul leidt de en hou bij. Matriolgenieren. Dat zeit wat amme grotelse van Börsde. Die derre haube as voor am Bay tri manchen eure beget worden, os die hei een Vorgunger. En dat ül stee hei all, just as dat nei stee nu ook, av tau okkepoorte grote schillerijen. En dat ien ook as der een grot en soorten hengst, en am ham wat vertilt, dat hij trepe ab en deel lupe kui, en dat hij altens weder van oliede to husven, wan tom bijspel zijn hier een krauf, pies vol worden was, en aber to huswei met eens een sleep viel. Dan werd die dere hengst zijn ene navigator en fun alt weder die wei to huze en bausen. En ab dat der stok ook stond een groten moon en aber sit van hem stond een latten. Dat zijn bieze tjaasre, hier was hunwegschuch en fleul en hen. Der stond ook wat schraven onder die grotte. Ik ben die moon der tjaasre kon. Onder die latje? Ik kon ook nog tjaasre, want ham man loonie dit. En natuurlijk deerst ik den teel eder aan volk vertilt. Heer was ins nen mun, so grot en stark, dat en niemen jeef wat hem ouwe tromfe kui. Ei bij dezen en ook ei bij tjaarsen. En die het doest, torschie tot duutje. Derem kui hier ook nog een mokker vinden. En wann hij wilms at morgen van Garding was voor een fin en hilpe zeen agend ham.
1: Non, ik ei. Maar die wil je ei isen die deuveltjaasje.
0: Als je nu lukkes insen weder prevet, kom ham een lat mondje een soorten rok en in en vroge die grotte.
2: Bas du, die moen, wat tjaasje koen?
3: Jo, ik ben die moen wat tjaasje koen.
0: Zo had die grotte. En die latje mint?
2: Ik kon ook nog tjaasje, want dat orbe ham man loonie kon. Weet het is maar mee preve, weet het mee as mokka heve?
0: Die grotte wust ja as ei wat dat zete en mine schel. Os wat dan lecht han.
3: Kom mama, ik hef al oudere mokkere het, en de hef ik al te duutje torschen. Os, du schaust goreiste Desi Ött vor, in Wesen Tjaasche. Ah, komm, Mama.
2: Na, so gau schiet dir der Preuße ei. Ich kam jast miane. Ich schau jast ist mein ein Fleuel hale.
0: Smarte Latte. Aus die Grotte tucht, da die Latte knippe will. En al trung dir aufwörten wuss, in Zederem.
3: Wat der een ladeschal, so kon ik de lecht helpen. Du kost ihn van meeline.
0: Was de ladje wel een zee?
2: Nanna, ik schal mijn een heve.
3: So as du weet, dan schak ik man knecht. Seet wer is holle kon.
2: Dan schal er een woin man name en hum to alaun heve. Drege kun as ei.
0: Die grotte lokket leg ab, aus sind grot pocher. Aus hi will, sin hört er nicht ets Ball auf de Lupen kommen, en schacket en woin. As die Knechte bekomm, ene Fleuel aber woin hei, schall er Hilpe beid aufflauen, dann alleine gehört er diel ei tuble. Je Fleuel wos rienen all öt john. Der lokket die grotte ei mehr. En de biese ugert nerfse, hanne tot die bar, wat al

0: En Katrien heert Austria for Garding. En aber wij tot Tetenbul leidt de een hou bij. Matri Olgenieren. Dat zeit wat amme grotelse van Boris D. Die derre hou bij as voor am bij drie manchen olre beget worden. Os die hij een voorgonger. En dat ul stee hij ol. Just as dat nij stee nu ook. Av tau okkepoorte grote schillerijen. En dat een ook as der een groot en soorten hengst. En am ham wordt verteld dat hij trepe ap en deel loepen kun. En dat hij oldens weder van olide te husven. Want tom bijspel zijn hier een krauf pies vol worden was. En af en toe huswee met eens een sleep viel. Dan werd die dere hengst zijn ene navigator een fun old weder die wij te huizen en bouwen. En af dat dere stok ook stond een grote moon. En af zit van hem stond een letten. Dat zijn bieze tjaarsche. Hier was hondwegschug en vleul en hen. Der stond ook wat schaven onder die grotte. Ik ben die moon der tjaarsche kon. Onder die latje? Ik kon ook nog tjaarsche. Want ham man loonie dit. En natuurlijk der sticht een teel eder. An Volk vertilt. Hier was ins nen Mun, so grott en stark, dat en niemen jef, wat ham auer Trumpfe kö. Ei bei Esen, en ook ei bei Tjarschen. En die je durst, torschi to dütje. Derem kö hi ook non mocker finne. En wann hi Wilms at morget, von Garding, wo's vor en Finn en Hilpe, sehen agend ham.
1: Non, ik ei. Maar die wil je ei isen die deuveltjaarsche.
0: Als je nu lukkes insen weder prijvet, kom hem een lat mondje, een soorten rok en in, en vroge die grotte.
2: Bastu, die moen, wat tjaarsche koen?
3: Jo, ik ben die moen, wat tjaarsche koen.
0: Zo had die grotte. En die latje mint?
2: Ik koen ook nog tjaarsche. Wann dat Orbe ham man Lunie kun. Wetet is Mami Preve, wete me as Mocker hewe?
0: Die Grotte wuss ja as ei, wat das sete en Miene schell. Os wort dann lecht han.
3: Komm, Mama. Ik hef al oudere Mockere hech, an der hewig oi to Dütje turschen. Os, du schoss goreiste desi öt vor, en wesen Tjarscher. Ah, komm, Mama.
2: Na, so gau schiet je der Preuße ei. Ik kam jast miane. Ik scha jast is min ein Fleuel halle.
0: Smarte Latte. Aus die Grotte tucht, dat die Latte knippe will. En al trung die aufwörten wuss. En zeh der Ram.
3: Wat der en Ladeschal, so kund ik die Lechthilpe. Du kus ihn von Meline.
0: Aus die Latte will ein, zeh.
2: Na, ik zal mijn een heven.

0: Als ze in at vier kon komen, zei die letter tot Barwuf wat in de deur stond.
1: Je zal wezen gut al haar potje terug van de richtname. Want we jassen niet gong zijn als het toilet.
0: Je Barwuf tocht dat een spoos wezen schulden, smeelt een king aus een chopperij.
1: Nee, als dan als het ook een minschel, want der wat schreit. Ik heb haar nu voorschouwd.
0: Zeer, en stoppet otere lo, werd de knachte ol manning kornbunne deel ave luftsman heen. Da biese tjaarse stalten hem ab, die latje dei die jasse slik, en al dat talre fort de kroge en koppe, hoopet man grot raballa deel ave teele en ging te gruis. Nu zag die grotte dat der alwe eder dat snork van die latte was. Als jeven welle hamai, en nu torschen da biese to hoks. Slik am slik, en lo ab en dill, bit ja al da kornkjale rienen al to meel torschen heen, en het strei als hokkels dürre luft am bei stuf. Da manchne von Stee stöhn bitte vor, en wusst nei, was mei ja Angst en Grun abstalle schen. Der ging wat vorham, wat non gaun inje Name kö. Wie an der Desil? Wie an der Deuvel? Wat der Bande torschen? Die Grotte hei all Lung morget, dat het heer am wat hiel ouders ging als bloot am en dijk burre orbe. Hie hei een veulen ouwer mond fung, wat hem to lifts wel. Der summelt hier nog al instens in kreefte en zet het tempo ab. En das lieke vele nusse gau, dat's ei to til in wian. Die Latte füllet en driffet nö noch erre en wille. En ze bliffen ja bei me die derre Haxe duns, bet dat die Grotte am stjartet en dütsch laden blief. Sön duns belabert hum Gottlofentunk bloot ihn toch en zijn laben. En totdat die derre gruelige Stritz, was da biese tjaarsche eifer jen worre schall, lit die Börre da biese tjaarsche, av je ien poort afschildere. Als sam manchne minten en vertilten, van da biane die een al de bed wian, dat der wat ouders en gung ween wus, en dat die grotte vlecht en besek, be de hele fungen hei. Hum, wietje.